0: Hip, hip, hip.
1: Hooray!
0: Bij Islam. En voor allemaal wat verjaar, mag Allah voor jullie alles wat mooi en geir en baraka en gezondheid is, inshallah. And of course, the other thing I wanted to say, but if I do, also to a lovely lady. Of course, we know she's not well. Je moet je vragen, gaat wezen, hè? Van wie praat ik, hè? Van wie praat ik,
2: hè? I think I know who you're referring to.
0: Van wie praat ik,
2: hè? Share it with us.
0: Van wie?
2: Dat is je vriend Antje Zuleika.
0: Yes. Antje Zuleika. And of course, we make special dua.

0: Okay, so a little birdie tells me that your Afrikaans is a bit good. Jy kan dit verstaan. Is dit reg?
1: Ja, dat is goed. Ik kan jou inderdaad verstaan.
0: Okay, nou, ik sukkel baie met dates. It's very difficult for me to understand it. So, ons gaan iets proberen. Jij gaat vir my miskien leren om hoe dit te verstaan beter. Ik voel nou my Afrikaans is verkeerd. But all I'm trying to say is this. Please help me understand Dutch a bit better. What are the key words I need to understand so it's easy for my ear to catch?
1: The key words, I would say like how you greet upon each other. So, but I think that's mostly the same for you guys. So we say like, hoe gaat het met jou?
0: Okay, dit gaan baie goed met mij. Hoe gaan dit met jou?
1: Ja, met mij gaat het ook goed. Ah. Ja, that's a very common thing to like know. Like for example, waar ga je naartoe?
0: Waar ga ik naartoe? Is dit die vraag?
1: Ja, dat is een vraag.
0: Okay. Ik ga nergens niet. Ik is hier met jou.
1: Yes, that's very good. Like, as you see, we can understand each other.
0: Yeah! MashaAllah.
1: It's very nice. What can I say more? For example, hoe oud ben je?
0: Hoe oud is ik? Is dit die vraag?
1: Ja.
0: Oh, kan ik dit sê op die radio? Ik denk nie kan dit doen nie. Maar ik is gegroeid mens.
1: Yeah.
0: Okay, ons het ons Afrikaans gedoen. Dankie baie. Laat ons beweeg na Engels toe. So, Brother Mohammed, it's been an absolute pleasure speaking to you. I'm not sure how much time I have left with you, but as we wrap up, dit gaan net 'n plesier wees to hear you sing for us, share your positivity, share your voice with us, inshallah. Whenever you are ready, ons is gereed.
1: Okay, that's fine by me. Because we talked about purpose a lot and how we feel. And our emotions, I will sing Purpose, inshallah, for you guys.
0: Inshallah.
1: Bismillah.

0: Muhammad.
1: Your home away from home.
2: This is the voice of the Cape.
3: Die skemerjare. 'N eerbewys aan ons bejaardes. Aandag, herinnering en gemeenskap.

0: Ja, welkom terug, nog steeds live from the Boland Festival, Dal Josefat, Steinem en Paul. En ek moet sê vir ons mense, as jy nou nog bereis is, verkeerde plek, dis die plek om te wees. En ek moet vir jy sê weer eens, weather is absolutely fantastic. People ask, how do you get to the venue in Paul? Very easy, N1 and all the way, exit 59 on your way straight to the stadium. Nou ja, met my in die studie vanmiddag, the Honorable Chair van die Paul Muslim Jamaa, Wahid Hendrik, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and bye, welkom.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fabda Talib.
0: Alhamdulillah, like my, die man het speciaal gegaan vir een nieuwe set of glasses. Like,
1: no, no, no, no, no, Talib, hoe ouwe de mens moest raak, hoe, okay, no comment, Talib. Ek moet sê, ons is met die stage met Talib, waar ons kan nie meer so net die nie. Het maak het net baie makkeliker, but alhamdulillah, we, you know, we take what we get.
0: Mashallah, groot change, man. Wahid, ek denk, jy moet het repeat, because of this, but that Yusuf is a golden hour.
1: Oh,
0: en die program het altijd gesê, mense, as jy by die Boland Summer Festival,

0: si Deadwood and Duncan's on Medlock and Muta Yusuf Fisher. And coming 31st of October, we will be having the Golden Hour Lunch, inshallah. And once again, with me in studio, Auntie.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Auntie Hajira. Auntie Hajira, mashallah. Auntie Hajira, mashallah. Dajra Ufa u khanet?
1: Alhamdulillah, Tatali.
0: Alhamdulillah, bij de company tegen in je nieuwe studio, je zo in Bolan, alhamdulillah.
1: En die weer is goed, Tatali.
0: Weet je, weer gaat van al die, hoe zullen we zeggen, dompige liggen in die kapen en zo. Lekker naar die vars liggen in Bolan.
1: Ja, Tatali, ik ben dus niet te warm hier. Zo, het is goed.
0: Perfect,
1: ja. Perfect weer, ja.
0: Ja, zeer aan mensen, dan moet ik naar die vars liggen in die Bolan. Bij lekker zo, hè?
1: Alhamdulillah.
0: Ja, die Adjira was nog gehoord daar van die caravan. Als we hoorden, dan denken ze onmiddellijk aan Muta Yusuf Fisher. Zeg ons mensen op 31 oktober, het is een Golden Hour Lunch. En die mensen kunnen de tickets hier komen krijgen bij die caravan. Zo.
1: Inshallah, ja, Muta Talib, you know, just listening to the introduction. En working with Muta Yusuf and Lakarant in Jannah.
0: Amen, Allah,
1: I
0: amen.
1: Know how people when they hear that introduction, they think of Muta Yusuf and making dua.
0: Oh, yes.
1: So, all we saying that we're having the golden hour on the 31st of October,
0: yeah.
1: In memory of Muta Yusuf, at Himbeek-Knoppen-Mekiel, when
0: oh,
1: I speak
0: yes,
1: about him. Because he was the type of person, a people's person. You know, no matter

0: the voice of the Cape on 91.3 FM stereo.
1: Die skemerjare. 'N eerbewys aan ons bejaardes. Aandag, herinnering en gemeenskap.

Ja, welkom terug. Nog steeds live from the Boland Stadium, Dalyusovat Stadium, and the 23rd Boland Summer Festival of the Palmers in Jama. See, Hajra, ons hoor gewoon daar naar een mooi, lekker, and still it all the way from Indonesia.

0: Ja, welkom terug in een man waar het al die pad nou aangehaald. Toe ben je naar die studio, nogal met een tracksuit, nogal met een maroon tracksuit. Of is het nou, Yusuf, welkom bij Soekran, bij Termakassie voor die tijd. Een bijbezige man, een man met nou intro en die Rafika Benjamin, ons man van die begin van die radio, gaan de Voice of Holland, Yusuf Gaidin. Welkom en Soekran dat je ons gejoind hebt. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Talib, een mannetje achter die beachboard, alle listeners en everybody. It's so nice to be back on the VOC.
0: Yes, alhamdulillah, alhamdulillah. That Yusuf is a man involved all the years and now involved in prison visits, alhamdulillah. In Yusuf, here is also proud of the Golden Hour program, but the 1st October is by Yusuf Fisher. And I think he's most in prisons, by from us prisoners, missing that program.
1: Vitaly, as we look at that, there come, as you put Yusuf Fisher's name, genoemd daar, and man, I'm all grand. Because die ding is die, hy het die ding gestaat van die prison houwe en is unfortunately het hulle nog gestop. Ek het nog nie gedink so elke keer as hy een man nie hulle haal hulle die program ook weg like het vir my, you know. So het is nogal iets wat hulle weer moet terugbring because die, even die parents sal nou nog vir my balance hier. Dat is so, because hy nou nie meer prison houwe nie, maar ek kan maar so niks sê nie, ek exactly, is...
0: Ja, ek sien, nou en dan bring men so nog altijd voor ons brieven van die prison af. En bij van die prisoners, ja, dan mis die program. Maar inshallah, ons hoop, inshallah, gaat weer terugkomen, inshallah. Op die nood, weer eens voor de attentie, breng ons nou terug.
2: Waar ik? Kijk hoe lijkt die plek. Zoveel kennis. Ik voel aan bussen kunnen in een sweet shop.
3: My darling, ons is hier voor paint. Niet voor een fashion show, nie. Ik zoek iets sterks als bokke green. Iets wat sê, van ik blijf hier.
2: Ik lijk hoe die klink. Okay, soos golden sunrise voor my kitchen, bokke green voor die TV room. Maar as het too much like, hey, as slaap jy buiten.
4: Dulux Astro Paints. Find us in Claremont, Maitland and Deep River. Call 021-773-0733. Dulux Astro Paints. Any color you can think of.
5: Roman's Pizza brings you the Savor Flavor range at only $179.80. Flavors are barbecue chicken, hot chicken, sweet delicious chicken, pepperoni, mushroom margarita, and Russian. Available all day, every day at Roman's Pizza.
6: Don't worry, bro. That noise just means the engine is purring, like a lion.
7: That's not a purr, man. Your clutch is slipping. Pull into Goldwagen right now.
6: Goldwagen? For Nissan?
7: Yes. They supply precision-engineered Schaeffler clutches, wheel bearings and timing kits for Ford, Hyundai, Nissan and more.
6: Wow. What about Toyotas and Suzukis?
7: Goldwagen has quality vehicle parts for every brand.
6: Okay, I'm going.
7: Goldwagen. Keep on driving.
8: Enjoy shopping at Chikro Food Market. The chicken expert now stock meat and fish. Visit Chikro Food Market and find farm fresh chicken, fresh produce, our fully functional butchery, and everything else you require to cook a feast of a meal. We offer exceptional value and quality is assured. Wholesale and retail direct to the public. It's cheaper by the box. Visit us in Clip Road, Grassy Park, Charlie Street, Mitchell's Plain, and Connaught Road, Parrow. Chikro Food Market. From our store to your home.
9: This is the Voice of the Cape on 91.3 FM Stereo.
10: Die skemerjare. Een eerbewijs aan ons bejaardes. Aandag, herinnering en gemeenskap.

0: begin af daar.
1: Ja, Taliba, ze praat van Boysa Bulana, maar die eerste naam wat we noemen is bij Tamosa Patel. Tamosa kan onthou, die voor ons gevaren, dat trein heeft voor ons. En dan, you know, elke keer vat hij maar nog een paar beetje daar. Maar voor mij is het zo wonderlijk dat de mensen horen bij van hom op die radio, dat hij hoort van Tamosa en Daini. En hij is toch die man wat Boysa Bulana gestaan.
0: Exactly, ja. Ik heb nogal nou gekregen voor Tamosa met die janaza van Ismail Galan.
1: Ja.
0: En dan gaan we Tamosa lijkt nog goed. Nee, maar ze zei weer in te zeggen, ons moet daar die mensen, of niet veel vergeet die.
1: Even
0: dan praat ik door aanmaak voor hulle en zo aan. Wat van die begin af beginnen, dat die hele Boysa Bulana, alhamdulillah.
1: Ja, dan als ons nog kijkt, mannen, zoals Puta Prima,
0: ja, ja.
1: En Booster.
0: Mm.
1: En allemaal die mannen.
0: Dat is zijn broer moest nog natuurlijk. Dat is
1: ook ja,
0: Jacobs, ja.
1: Nou, als het nou allemaal die mannen vat, you know, specifiek van die prison allemaal. Je weet met dat Brema was aan die kant geweest, wat hij alles gedoen heeft voor ons. Op Boysa op de Bulana. Je weet dat hij toch gooien, allemaal op hulle eie en Booster en ons was van zo'n perel. En dit is mensen wat ons kan begrijpen. Ja, let die Boysa op Bulana rechtig opgehouden.
0: Jusuf, ik recall, Jusuf kan nog doen. Als daar bij mij gekomen in de Woester, daar was ik program met hulle gehad met rondom met Gally. Daar breng ik Gally blok samen en zo, en dan zit in de studio. Maar oké, dat is nog niet Annie, maar rondom
1: met... Dat is net daarom met die feeling te krijgen.
0: Dat program rondom de Gally nogal. En ik moest hierbij iets wat ons mensen vandaag mis van die mannen, type of program met hulle gehad het. Het was bijna uniek in terms, obviously toen ons nog oorgaan in 91.3, toen de programma's nog bij je different als dat die Bulana moest nog hadden. Dus
1: ja, kijk, 95.8 was ons op zijn eieren.
0: Op zijn eieren, ja.
1: Zo so, ons kan niet gekregen voor 100.4 en allemaal dat je kunt zien. Op een dag waaruit kregen ze, en omdat we zo die kregen, dat een beetje van 95.8 een beetje afgeschakeld.
0: Zeker, ja. Zo, Rafika Benjamin kan niet vertellen van die Voice of Bulana dat je 95.8 voor je kunt doen. En zoals je zo zegt, nou zien, je zoekt dat kom jong mensen, je zoekt meer kennen.
1: Nee, want ik heb bij je namen, maar ik ken niet die gezichten niet, maar ik heb nou vandaag nog weer nog een gezichtje gekend.
0: Ja, toen zei Jusuf, en die andere iets is, laten we zo vannacht praten over die festival, over het samen festival. Even, je was van die begin af ook betrokken met die festival. Maar net zoals met Jusuf Jacobs, die onthouden is natuurlijk bij mij, Ibrahim Haal, dat ik ook onthouden. Ibrahim Simpson. Oké.
1: Sukaina Johadila, hulle was
0: hier. Ja, ja. En daarom zeg ik, wees, vergeet niet daar die mensen. Wat, kijk, als je zo kan zeggen, dat is die mensen wat die festival gebring het naar ons toe.
1: Ja, kijk, je zo naar die Boysa op de Cape zal die ding zo gewis het zoals het nou is. Ik bedoel, zoals elk jaar, kijk, ik heb zo gewaar, donderdag door de praat van Rien, toen zei ik, weer, alles gaat bij goed voor ons, man. Alles gaat voor ons mooi weer geven. Kijk, al het gezegd, gaat Rien, vrijdag, zaterdag, zondag, en kijk, je lieflijke weer, wat gezegd, zo die mensen in die Kaap. Als ze Rien in die Kaap komen, Peer, het schijnt die zon, is lieflijk hier bij ons.
0: Wat is zo wonderlijk is nogal van mij, nou. Toen, ons nog donderdag aan onze pre-festival gedat gaat, oké. Okay? Toen was hij veel nog bij je vol stof en zo aan. Toen vallen zo lucht erin, het is net om dat stof weg te maken. Recht, ik had hem gewoon lekker zacht erin. En toen
1: maar dat is net, dat rietje was net om die stadium schoon te maken.
0: Om schoon te maken.
1: Ja, dat is een schoon stadium. Kon, ja,
0: en ik mezelf gewoon een maand geleden, ik kijk me altijd naar de weather, a month before the time, the weather. Er was een predicted erin en zo. Maar alhamdulillah, de weer is absoluut fantastic.
1: Beautiful.
0: En morgen, het gaat net een beetje warm, het is morgen natuurlijk. We zien maar een hoofd mensen. Als het zo warm is, je wat met de mensen brengen, hij zandblokken goed is.
1: Nee, alles is goed voor je. Je gaat een lekker koel windje bij, alles is hoe warm. Die mensen ook eerst de zandblokje.
0: Okay,
1: ons blok ze maar die zand.
0: Oké. Ja, mensen, Jusuf, bij Shukran is ingekomen met zo'n laatste paar woorden van jou. Onze tijd is alweer uitgeloop.
1: Nee, ik wil net zeggen, Shukran Talib, ik vind het jammer dat ik nog zo laat gekomen heb. Maar ik heb ook maar mijn dingetjes, dame die ik heb gezegd, ons doen het zondag. Maar, alhamdulillah, als ik kijk naar toe, al die mensen, die windje om het koel te maken en allerlei dingen, kan ons net door aanmaken dat die plek met de kwaai succes is.
0: Amen.
1: En dat die jamaa genoeg had maken. Ik was net een beetje shocked
0: voor
1: betaal die mensen over die stadium. Ik schrik wat ik hoor, voel ze te betalen voor die weekend, zo is bijgehaald, zo, je kan niet jamaa blijven als hij die prijs moet opdrukken, want alles is dierder.
0: Ja, alles, als je nou zei dat niks raakt goedkoop, alles raakt al dierder. En zoveel als mensen dat weten kan, kom support maar die weekend, ons is vandaan tot 12 uur op midnight, bezig, als het later is, je zou normaal als festival gaan, soms de paas 12 uur.
1: Ja, dat betekent later nog bizar.
0: Ja, zo de mensen. Once again, even tomorrow, early morning up to